0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Twee schilderijen zijn gestolen op Tomorrowland. De werken werden speciaal voor het festival gemaakt. Ze verdwenen vermoedelijk zondag van het terrein. Het gaat om de schilderijen Love and Desire. Ze hoorden bij een kunstproject rond emoties. In totaal liet Tomorrowland 6 schilderijen maken. De organisatie vindt de diefstal erg jammer. Volgens woordvoerster Debbie Wilmsen was er nochtans altijd bewaking aanwezig. Ze denkt dat iemand de werken bewust heeft meegenomen. Tomorrowland vraagt de dader om de schilderijen terug te brengen. Wie decorstukken meeneemt, kan op een zwarte lijst terechtkomen. Sphinx Mixed viert vanaf donderdag zijn 50ste editie op de weide aan het Molenveld in Boeghout. Het gratis festival kijkt vooral vooruit. Er komen nieuwe artiesten, internationale stemmen en ontmoetingen tussen generaties. Op de affiches staan onder meer Zeb Mama met haar dochter Kazia en Meet Kuti, de kleinzoon van Afrobeat-legende Fela Kuti. Ook jonge artiesten uit Brazilië, Madagaskar, Italië, Finland en Colombia krijgen een podium. Voor kinderen zijn er nieuwigheden in Kids Village. Bezoekers vinden ook nieuwe standen, massages en de rustige zone Casa de Amigos. Sphinx Mixed loopt van donderdag 23 tot zondag 26 juli. Morgen blijft het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het wordt maximaal 22 graden bij een matige wind. In de nacht daalt de temperatuur tot 12 graden. Vrijdag krijgen we geregeld zon, al neemt de bewolking later toe. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 24 graden. Zaterdag wordt het nog warmer. Er verschijnen meer wolken, maar het blijft waarschijnlijk droog. De temperatuur loopt op tot 28 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De glascontainer aan het Sint-Laureisplein in Hoven is tijdelijk buiten gebruik. Het lokaal bestuur vraagt inwoners om geen glas naast de kapotte glasbol te zetten. Dat wordt gezien als sluikstorten. De gemeente laat weten dat de container zo snel mogelijk hersteld wordt. Tot dan kunnen inwoners terecht bij andere glasbollen in Hoven. Glas kan onder meer naar het recyclagepark aan de Fazantelaan of naar de glasbol bij De Laat en Van Haver. Met de oproep wil de gemeente afval rond de defecte glascontainer vermijden. Twee schilderijen zijn gestolen op Tomorrowland. De werken werden speciaal voor het festival gemaakt. Ze verdwenen vermoedelijk zondag van het terrein. Het gaat om de schilderijen Love en Desire. Ze hoorden bij een kunstproject rond emoties. In totaal liet Tomorrowland 6 schilderijen maken. De organisatie vindt de diefstal erg jammer. Volgens woordvoerster Debbie Wilmsen was er nochtans altijd bewaking aanwezig. Ze denkt dat iemand de werken bewust heeft meegenomen. Tomorrowland vraagt de dader om de schilderijen terug te brengen. Wie decorstukken meeneemt, kan op een zwarte lijst terechtkomen. Morgen blijft het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het wordt maximaal 22 graden bij een matige wind. In de nacht daalt de temperatuur tot 12 graden. Vrijdag krijgen we geregeld zon, al neemt de bewolking later toe. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 24 graden. Zaterdag wordt het nog warmer. Er verschijnen meer wolken, maar het blijft waarschijnlijk droog. De temperatuur loopt op tot 28 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaterdag 25 juli met start om 13 uur de creatieve markt Bon Marché Beach Editie te Mechelen. Dit aan het Douaneplein, Transit M. Een zomerse makersmarkt, een dag vol creatieve ondernemers, unieke vondsten en zalige summer vibes. Van 13 tot 18 uur voor de kleinste is er ook kindergriemen voorzien. Slenter rustig rond, laat je verrassen en geniet van de gezellige festivalsfeer van Mechelen Beach. Kom langs, breng je favoriete gezelschap mee en geniet van een dag vol mooie dingen, fijne vibes en een fantastisch zomergevoel. Zien we jou daar? Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larverenlaan en naast, voor, de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Sphinx Mixed viert vanaf donderdag zijn 50ste editie op de weide aan het Molenveld in Boeghout. Het gratis festival kijkt vooral vooruit. Er komen nieuwe artiesten, internationale stemmen en ontmoetingen tussen generaties. Op de affiches staan onder meer Zeb Mama met haar dochter Kazia en Meet Kuti, de kleinzoon van Afrobeat-legende Fela Kuti. Ook jonge artiesten uit Brazilië, Madagaskar, Italië, Finland en Colombia krijgen een podium. Voor kinderen zijn er nieuwigheden in Kids Village. Bezoekers vinden ook nieuwe standen, massages en de rustige zone Casa de Amigos. Sphinx Mixed loopt van donderdag 23 tot zondag 26 juli.
5: De glascontainer aan het Sint-Laureisplein in Hoven is tijdelijk buiten gebruik. Het lokaal bestuur vraagt inwoners om geen glas naast de kapotte glasbol te zetten. Dat wordt gezien als sluikstorten. De gemeente laat weten dat de container zo snel mogelijk hersteld wordt. Tot dan kunnen inwoners terecht bij andere glasbollen in Hoven. Glas kan onder meer naar het recyclagepark aan de Fazantelaan of naar de glasbol bij De Laat en Van Haver. Met de oproep wil de gemeente afval rond de defecte glascontainer vermijden.
6: Morgen blijft het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het wordt maximaal 22 graden bij een matige wind. In de nacht daalt de temperatuur tot 12 graden. Vrijdag krijgen we geregeld zon, al neemt de bewolking later toe. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 24 graden. Zaterdag wordt het nog warmer. Er verschijnen meer wolken, maar het blijft waarschijnlijk droog. De temperatuur loopt op tot 28 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 16 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruel te Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Twee schilderijen zijn gestolen op Tomorrowland. De werken werden speciaal voor het festival gemaakt. Ze verdwenen vermoedelijk zondag van het terrein. Het gaat om de schilderijen Love en Desire. Ze hoorden bij een kunstproject rond emoties. In totaal liet Tomorrowland 6 schilderijen maken. De organisatie vindt de diefstal erg jammer. Volgens woordvoerster Debbie Wilmsen was er nochtans altijd bewaking aanwezig. Ze denkt dat iemand de werken bewust heeft meegenomen. Tomorrowland vraagt de dader om de schilderijen terug te brengen. Wie decorstukken meeneemt, kan op een zwarte lijst terechtkomen. Sphinx Mixed viert vanaf donderdag zijn 50ste editie op de weide aan het Molenveld in Boeghout. Het gratis festival kijkt vooral vooruit. Er komen nieuwe artiesten, internationale stemmen en ontmoetingen tussen generaties. Op de affiches staan onder meer Zeb Mama met haar dochter Kazia en Meet Kuti, de kleinzoon van Afrobeat-legende Fela Kuti. Ook jonge artiesten uit Brazilië, Madagaskar, Italië, Finland en Colombia krijgen een podium. Voor kinderen zijn er nieuwigheden in Kids Village. Bezoekers vinden ook nieuwe standen, massages en de rustige zone Casa de Amigos. Sphinx Mixed loopt van donderdag 23 tot zondag 26 juli. Morgen blijft het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het wordt maximaal 22 graden bij een matige wind. In de nacht daalt de temperatuur tot 12 graden. Vrijdag krijgen we geregeld zon, al neemt de bewolking later toe. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 24 graden. Zaterdag wordt het nog warmer. Er verschijnen meer wolken, maar het blijft waarschijnlijk droog. De temperatuur loopt op tot 28 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Darts Club De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 ochtends single 501 met A en B poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De glascontainer aan het Sint-Laurijsplein in Hoven is tijdelijk buiten gebruik. Het lokaal bestuur vraagt inwoners om geen glas naast de kapotte glasbol te zetten. Dat wordt gezien als sluikstorten. De gemeente laat weten dat de container zo snel mogelijk hersteld wordt. Tot dan kunnen inwoners terecht bij andere glasbollen in Hoven. Glas kan onder meer naar het recyclagepark aan de Fazantelaan of naar de glasbol bij De Laat en Van Haver. Met de oproep wil de gemeente afval rond de defecte glascontainer vermijden. Twee schilderijen zijn gestolen op Tomorrowland. De werken werden speciaal voor het festival gemaakt. Ze verdwenen vermoedelijk zondag van het terrein. Het gaat om de schilderijen Love en Desire. Ze hoorden bij een kunstproject rond emoties. In totaal liet Tomorrowland 6 schilderijen maken. De organisatie vindt de diefstal erg jammer. Volgens woordvoerster Debbie Wilmsen was er nochtans altijd bewaking aanwezig. Ze denkt dat iemand de werken bewust heeft meegenomen. Tomorrowland vraagt de dader om de schilderijen terug te brengen. Wie decorstukken meeneemt, kan op een zwarte lijst terechtkomen. Morgen blijft het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het wordt maximaal 22 graden bij een matige wind. In de nacht daalt de temperatuur tot 12 graden. Vrijdag krijgen we geregeld zon, al neemt de bewolking later toe. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 24 graden. Zaterdag wordt het nog warmer. Er verschijnen meer wolken, maar het blijft waarschijnlijk droog. De temperatuur loopt op tot 28 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat. Voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer. Midden in het groen met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be /boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De oogsttocht te Edichem. Op zondag 2 augustus van 7:30 morgens tot 15:00 in de namiddag. Een evenement van WSV de Douwstappers Edichem VZ2. Een startlocatie is Angaar 27 aan de Parklaan 161 te Edichem. Zin in een heerlijke wandeling? Tijdens onze oogsttocht ontdek je de prachtige natuur van Edichem en omgeving. Via goed afgepeilde wandelingen. Voor elk niveau. De 2, 3 en 5 kilometer zijn volledig rolstoel toegankelijk. Afstanden van 2, 3, 5, 7, 11, 16, 20 en 27 kilometer. Inschrijven doe je ter plaatse. Een wandeltocht door drie forten. Het kasteel Kantenkrooi, Hof ter Linden, de oude spoorwegen, het natuurgebied Klein Zwitserland. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Sphinx Mixed viert vanaf donderdag zijn 50ste editie op de weide aan het Molenveld in Boeghout. Het gratis festival kijkt vooral vooruit. Er komen nieuwe artiesten, internationale stemmen en ontmoetingen tussen generaties. Op de affiches staan onder meer Zeb Mama met haar dochter Kazia en Mate Kuti, de kleinzoon van Afrobeat-legende Fela Kuti. Ook jonge artiesten uit Brazilië, Madagaskar, Italië, Finland en Colombia krijgen een podium. Voor kinderen zijn er nieuwigheden in Kids Village. Bezoekers vinden ook nieuwe standen, massages en de rustige zone Casa de Amigos. Sphinx Mixed loopt van donderdag 23 tot zondag 26 juli.
5: De glascontainer aan het Sint-Laurijsplein in Hoven is tijdelijk buiten gebruik. Het lokaal bestuur vraagt inwoners om geen glas naast de kapotte glasbol te zetten. Dat wordt gezien als sluikstorten. De gemeente laat weten dat de container zo snel mogelijk hersteld wordt. Tot dan kunnen inwoners terecht bij andere glasbollen in Hoven. Glas kan onder meer naar het recyclagepark aan de Fazantelaan of naar de glasbol bij De Laat en Van Haver. Met de oproep wil de gemeente afval rond de defecte glascontainer vermijden.
6: Morgen blijft het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het wordt maximaal 22 graden bij een matige wind. In de nacht daalt de temperatuur tot 12 graden. Vrijdag krijgen we geregeld zon, al neemt de bewolking later toe. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 24 graden. Zaterdag wordt het nog warmer. Er verschijnen meer wolken, maar het blijft waarschijnlijk droog. De temperatuur loopt op tot 28 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruel te Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterdpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Twee schilderijen zijn gestolen op Tomorrowland. De werken werden speciaal voor het festival gemaakt. Ze verdwenen vermoedelijk zondag van het terrein. Het gaat om de schilderijen Love en Desire. Ze hoorden bij een kunstproject rond emoties. In totaal liet Tomorrowland 6 schilderijen maken. De organisatie vindt de diefstal erg jammer. Volgens woordvoerster Debbie Wilmsen was er nochtans altijd bewaking aanwezig. Ze denkt dat iemand de werken bewust heeft meegenomen. Tomorrowland vraagt de dader om de schilderijen terug te brengen. Wie decorstukken meeneemt, kan op een zwarte lijst terechtkomen. Sphinx Mixed viert vanaf donderdag zijn 50ste editie op de weide aan het Molenveld in Boeghout. Het gratis festival kijkt vooral vooruit. Er komen nieuwe artiesten, internationale stemmen en ontmoetingen tussen generaties. Op de affiches staan onder meer Zeb Mama met haar dochter Kazia en Meet Kuti, de kleinzoon van afrobeat-legende Fela Kuti. Ook jonge artiesten uit Brazilië, Madagaskar, Italië, Finland en Colombia krijgen een podium. Voor kinderen zijn er nieuwigheden in Kids Village. Bezoekers vinden ook nieuwe standen, massages en de rustige zone Casa de Amigos. Sphinx Mixed loopt van donderdag 23 tot zondag 26 juli. Morgen blijft het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het wordt maximaal 22 graden bij een matige wind. In de nacht daalt de temperatuur tot 12 graden. Vrijdag krijgen we geregeld zon, al neemt de bewolking later toe. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 24 graden. Zaterdag wordt het nog warmer. Er verschijnen meer wolken, maar het blijft waarschijnlijk droog. De temperatuur loopt op tot 28 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Rode Kruis Vlaanderen, de bloeddonatie. Wie mag bloed doneren? Vul de donorzelftest in op rodekruis.be/donorzelftest. En je weet meteen of je in aanmerking komt. Hoe vaak mag je bloed doneren? Je kan 4 keer per jaar bloed geven, met minstens 60 dagen tussenin. Het donatieproces neemt 1 uurtje in beslag. De bloedafname duurt zo'n 9 minuten. Maak je afspraak in Lint op 27 juli in dienstencentrum De Schakel of op 29 juli te Mortsel in het stadhuis in Club M. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun, day or night.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dartsclub De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 ochtends single 501 met A en B poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De glascontainer aan het Sint-Laurijsplein in Hove is tijdelijk buiten gebruik. Het lokaal bestuur vraagt inwoners om geen glas naast de kapotte glasbol te zetten. Dat wordt gezien als sluikstorten. De gemeente laat weten dat de container zo snel mogelijk hersteld wordt. Tot dan kunnen inwoners terecht bij andere glasbollen in Hove. Glas kan onder meer naar het recyclagepark aan de Fazantelaan of naar de glasbol bij De Laat en Van Haver. Met de oproep wil de gemeente afval rond de defecte glascontainer vermijden. Twee schilderijen zijn gestolen op Tomorrowland. De werken werden speciaal voor het festival gemaakt. Ze verdwenen vermoedelijk zondag van het terrein. Het gaat om de schilderijen Love en Desire. Ze hoorden bij een kunstproject rond emoties. In totaal liet Tomorrowland 6 schilderijen maken. De organisatie vindt de diefstal erg jammer. Volgens woordvoerster Debbie Wilmsen was er nochtans altijd bewaking aanwezig. Ze denkt dat iemand de werken bewust heeft meegenomen. Tomorrowland vraagt de dader om de schilderijen terug te brengen. Wie decorstukken meeneemt, kan op een zwarte lijst terechtkomen. Morgen blijft het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het wordt maximaal 22 graden bij een matige wind. In de nacht daalt de temperatuur tot 12 graden. Vrijdag krijgen we geregeld zon, al neemt de bewolking later toe. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 24 graden. Zaterdag wordt het nog warmer. Er verschijnen meer wolken, maar het blijft waarschijnlijk droog. De temperatuur loopt op tot 28 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
0: bij Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Sphinx Mixed viert vanaf donderdag zijn 50ste editie op de weide aan het Molenveld in Boeghout. Het gratis festival kijkt vooral vooruit. Er komen nieuwe artiesten, internationale stemmen en ontmoetingen tussen generaties. Op de affiches staan onder meer Zeb Mama met haar dochter Kazia en Mate Cutie, de kleinzoon van Afrobeat-legende Fela Cutie. Ook jonge artiesten uit Brazilië, Madagaskar, Italië, Finland en Colombia krijgen een podium. Voor kinderen zijn er nieuwigheden in Kids Village. Bezoekers vinden ook nieuwe standen, massages en de rustige zone Casa de Amigos. Sphinx Mixed loopt van donderdag 23 tot zondag 26 juli. De glascontainer aan het Sint-Laurijsplein in Hoven is tijdelijk buiten gebruik. Het lokaal bestuur vraagt inwoners om geen glas naast de kapotte glasbol te zetten. Dat wordt gezien als sluikstorten. De gemeente laat weten dat de container zo snel mogelijk hersteld wordt. Tot dan kunnen inwoners terecht bij andere glasbollen in Hoven. Glas kan onder meer naar het recyclagepark aan de Fazantelaan of naar de glasbol bij De Laat en Van Haver. Met de oproep wil de gemeente afval rond de defecte glascontainer vermijden. Morgen blijft het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het wordt maximaal 22 graden bij een matige wind. In de nacht daalt de temperatuur tot 12 graden. Vrijdag krijgen we geregeld zon, al neemt de bewolking later toe. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 24 graden. Zaterdag wordt het nog warmer. Er verschijnen meer wolken, maar het blijft waarschijnlijk droog. De temperatuur loopt op tot 28 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larverenlaan en naast voor de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Twee schilderijen zijn gestolen op Tomorrowland. De werken werden speciaal voor het festival gemaakt. Ze verdwenen vermoedelijk zondag van het terrein. Het gaat om de schilderijen Love en Desire. Ze hoorden bij een kunstproject rond emoties. In totaal liet Tomorrowland 6 schilderijen maken. De organisatie vindt de diefstal erg jammer. Volgens woordvoerster Debbie Wilmsen was er nochtans altijd bewaking aanwezig. Ze denkt dat iemand de werken bewust heeft meegenomen. Tomorrowland vraagt de dader om de schilderijen terug te brengen. Wie decorstukken meeneemt, kan op een zwarte lijst terechtkomen. Sphinx Mixed viert vanaf donderdag zijn 50ste editie op de weide aan het Molenveld in Boeghout. Het gratis festival kijkt vooral vooruit. Er komen nieuwe artiesten, internationale stemmen en ontmoetingen tussen generaties. Op de affiches staan onder meer Zeb Mama met haar dochter Kazia en Meet Kuti, de kleinzoon van Afrobeat-legende Fela Kuti. Ook jonge artiesten uit Brazilië, Madagaskar, Italië, Finland en Colombia krijgen een podium. Voor kinderen zijn er nieuwigheden in Kids Village. Bezoekers vinden ook nieuwe standen, massages en de rustige zone Casa de Amigos. Sphinx Mixed loopt van donderdag 23 tot zondag 26 juli. Morgen blijft het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het wordt maximaal 22 graden bij een matige wind. In de nacht daalt de temperatuur tot 12 graden. Vrijdag krijgen we geregeld zon, al neemt de bewolking later toe. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 24 graden. Zaterdag wordt het nog warmer. Er verschijnen meer wolken, maar het blijft waarschijnlijk droog. De temperatuur loopt op tot 28 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edegem. Vrije tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moth, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuid-Holland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruel te Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterdpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De glascontainer aan het Sint-Laurijsplein in Hoven is tijdelijk buiten gebruik. Het lokaal bestuur vraagt inwoners om geen glas naast de kapotte glasbol te zetten. Dat wordt gezien als sluikstorten. De gemeente laat weten dat de container zo snel mogelijk hersteld wordt. Tot dan kunnen inwoners terecht bij andere glasbollen in Hoven. Glas kan onder meer naar het recyclagepark aan de Fazantelaan of naar de glasbol bij De Laat en Van Haver. Met de oproep wil de gemeente afval rond de defecte glascontainer vermijden. Twee schilderijen zijn gestolen op Tomorrowland. De werken werden speciaal voor het festival gemaakt. Ze verdwenen vermoedelijk zondag van het terrein. Het gaat om de schilderijen Love en Desire. Ze hoorden bij een kunstproject rond emoties. In totaal liet Tomorrowland 6 schilderijen maken. De organisatie vindt de diefstal erg jammer. Volgens woordvoerster Debbie Wilmsen was er nochtans altijd bewaking aanwezig. Ze denkt dat iemand de werken bewust heeft meegenomen. Tomorrowland vraagt de dader om de schilderijen terug te brengen. Wie decorstukken meeneemt, kan op een zwarte lijst terechtkomen. Morgen blijft het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het wordt maximaal 22 graden bij een matige wind. In de nacht daalt de temperatuur tot 12 graden. Vrijdag krijgen we geregeld zon, al neemt de bewolking later toe. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 24 graden. Zaterdag wordt het nog warmer. Er verschijnen meer wolken, maar het blijft waarschijnlijk droog. De temperatuur loopt op tot 28 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dartsclub De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 ochtends single 501 met A en B poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderland.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuiderland.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be /boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Sphinx Mixed viert vanaf donderdag zijn 50ste editie op de weide aan het Molenveld in Boeghout. Het gratis festival kijkt vooral vooruit. Er komen nieuwe artiesten, internationale stemmen en ontmoetingen tussen generaties. Op de affiches staan onder meer Zeb Mama met haar dochter Kazia en Mate Cutie, de kleinzoon van afrobeat-legende Fela Cutie. Ook jonge artiesten uit Brazilië, Madagaskar, Italië, Finland en Colombia krijgen een podium. Voor kinderen zijn er nieuwigheden in Kids Village. Bezoekers vinden ook nieuwe standen, massages en de rustige zone Casa de Amigos. Sphinx Mixed loopt van donderdag 23 tot zondag 26 juli. De glascontainer aan het Sint-Laurijsplein in Hoven is tijdelijk buiten gebruik. Het lokaal bestuur vraagt inwoners om geen glas naast de kapotte glasbol te zetten. Dat wordt gezien als sluikstorten. De gemeente laat weten dat de container zo snel mogelijk hersteld wordt. Tot dan kunnen inwoners terecht bij andere glasbollen in Hoven. Glas kan onder meer naar het recyclagepark aan de Fazantelaan of naar de glasbol bij De Laat en Van Haver. Met de oproep wil de gemeente afval rond de defecte glascontainer vermijden. Morgen blijft het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het wordt maximaal 22 graden bij een matige wind. In de nacht daalt de temperatuur tot 12 graden. Vrijdag krijgen we geregeld zon, al neemt de bewolking later toe. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 24 graden. Zaterdag wordt het nog warmer. Er verschijnen meer wolken, maar het blijft waarschijnlijk droog. De temperatuur loopt op tot 28 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op vrijdag 31 juli organiseert Hypiek een beachbar op de oefenterreinen aan de Haagstraat nummer 5, te Puurs Sint-Amans. We voorzien sfeer en gezelligheid met drankjes en muziek. Je hebt de mogelijkheid om op onze zandpiste strandgames te spelen. Breng dus zeker je cup of petanque mee. Ook bij regenweer zijn we van de partij, want we hebben een overdekt strand. Beachbar Hypiek op vrijdag 31 juli met een gratis toegang. De start is voorzien om 19 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Twee schilderijen zijn gestolen op Tomorrowland. De werken werden speciaal voor het festival gemaakt. Ze verdwenen vermoedelijk zondag van het terrein. Het gaat om de schilderijen Love en Desire. Ze hoorden bij een kunstproject rond emoties. In totaal liet Tomorrowland 6 schilderijen maken. De organisatie vindt de diefstal erg jammer. Volgens woordvoerster Debbie Wilmsen was er nochtans altijd bewaking aanwezig. Ze denkt dat iemand de werken bewust heeft meegenomen. Tomorrowland vraagt de dader om de schilderijen terug te brengen. Wie decorstukken meeneemt, kan op een zwarte lijst terechtkomen. Sphinx Mixed viert vanaf donderdag zijn 50ste editie op de weide aan het Molenveld in Boeghout. Het gratis festival kijkt vooral vooruit. Er komen nieuwe artiesten, internationale stemmen en ontmoetingen tussen generaties. Op de affiches staan onder meer Zeb Mama met haar dochter Kazia en Meet Kuti, de kleinzoon van Afrobeat-legende Fela Kuti. Ook jonge artiesten uit Brazilië, Madagaskar, Italië, Finland en Colombia krijgen een podium. Voor kinderen zijn er nieuwigheden in Kids Village. Bezoekers vinden ook nieuwe standen, massages en de rustige zone Casa de Amigos. Sphinx Mixed loopt van donderdag 23 tot zondag 26 juli. Morgen blijft het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het wordt maximaal 22 graden bij een matige wind. In de nacht daalt de temperatuur tot 12 graden. Vrijdag krijgen we geregeld zon, al neemt de bewolking later toe. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 24 graden. Zaterdag wordt het nog warmer. Er verschijnen meer wolken, maar het blijft waarschijnlijk droog. De temperatuur loopt op tot 28 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larverenlaan en naast, voor, de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruel te Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goeie avond.
2: Dit is Radio Zuidrand, 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+. Where?

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.